0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 4 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. En tot zover het nieuws. Vannacht blijft het ronduit wisselvallig met talrijke buien en aantrekkende zuidwestenwind. Vlak aan zee komen zware windstoten voor tot zo'n 80 km per uur. De temperatuur daalt op de meeste plaatsen niet onder de 17 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 km en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 5 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Wezep zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. En tot zover het nieuws. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Let's do it!
0: Hey, zijn

0: DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 6 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Zeker 3 mensen zijn gisteravond omgekomen bij een frontale botsing tussen 2 auto's op de Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen. In totaal zaten er 8 personen in beide auto's. De oorzaak van het ongeval is niet helemaal duidelijk en de politie spreekt van een zeer zwaar ongeval. De N307 was een lange tijd afgesloten. Na de overstromingen in Nepal en Tibet op woensdag zijn inmiddels 682 lichamen geborgen in Nepal en 7 in Tibet. Het aantal vermisten loopt op tot ruim 2400 in Nepal en 550 in Tibet. De 3 vermiste Nederlanders zijn nog niet teruggevonden. Nepal schat de wederopbouwkosten op 4 à 5 miljard dollar. Vandaag houdt het Noorse Cultuurhuis in Rotterdam, vlakbij de Euromast, ook bekend als de Zeemanskerk, een herdenkingsdienst voor koning Harold, die vrijdag op 89-jarige leeftijd overleed. Het gebouw is van 11 tot 4 open met de dienst om 12 uur. Bezoekers kunnen een condoliancenregister tekenen. Alle slachtoffers van het busongeluk op de A28 bij Weesup zijn weer thuis, inclusief de 30-jarige bestuurder van de betrokken bestelbus. Bij het ongeluk dat plaatsvond in de nacht van zondag op maandag zaten 54 Duitse scholieren, 4 begeleiders en een buschauffeur in de touringcar. 16 mensen werden naar het ziekenhuis gebracht. En tot zover het nieuws. Vanochtend blijft het wisselvallig weer door een aanhoudende sterke wind en talrijke buien die vanuit het westen over het land trekken. De temperatuur verandert nauwelijks en het kwik ligt gedurende een groot deel van de ochtend rond de 18 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat alleen file in het zuiden van het land op de A76. Voor de Duitse grenscontrole 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Let's do it!
0: Hey.

Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter. Voor de tweede keer organiseert Stichting Promotie Evenementen Dieversluis een spectaculaire drakenbootrace op zaterdag 5 september bij de prachtige Dieversluis in de Drentse Hoofdvaart. Een uniek en sportief evenement waar samenwerking, kracht en plezier centraal staan. Tijdens de drakenbootrace Dieversluis varen telkens twee boten tegelijk tegen elkaar over een afstand van 175 meter. De races beginnen om 12:30.

0: De zin van zondag. Met een overdenking uitgesproken door...
1: Dominee Remco Veldman, predikant in Oud-Averreest. En de meditatie wordt gevolgd door het lied Zolang er mensen zijn op aarde.
2: Een mens is als een bloem die bloeit op het veld. Zo heeft de Bijbel het over bloemen. Zoals in de poëtische psalmen. Een mens is als een bloem in het veld. Dichters vergelijken de bloei van bloemen met die van mensen. Als ons leven bloeit als een bloem in het veld, wil dit zeggen dat ons leven mooi is. Het begint verborgen en dan na een tijdje wordt het geboren. Een bloem is symbool voor jeugd en leven. En weer veel later komt er ook een tijd van verwelken, dat het naar zijn einde gaat. Een mens is, hoe mooi ook kwetsbaar en voor een tijd. Bloemen in het veld, ze zijn prachtig om te zien. Met mijn hond loop ik graag door het Reesdal. Een prachtige omgeving van velden en bos. Ook is er in deze tijd bloeiende heide. En natuurlijk stroomt de Reest kronkelend en lieflijk. Het is er heerlijk genieten van de bloemen. Gele bloemen, blauwe, witte, roze of rode bloemen, zo verschillend van kleur. Korenbloemen, klaprozen, vele bermbloemen. Met een app op mijn telefoon zoek ik soms de namen op. En dan vind ik ook interessante eigenschappen. De schepper heeft in de natuur iets laten zien. De bloemen die uitstralen hoe mooi het gemaakt is. Wat mogen we daarvan genieten? Soms pluk ik wel eens een paar bloemen. Niet te veel hoor, heel af en toe. Dan neem ik ze mee naar huis voor mijn vrouw, voor in een vaasje. De mens is als een bloem, zo zegt de dichter, met zoveel schoonheid in zich. De een laat haar of zijn schoonheid graag zien en accentueert het nog meer door zich mooi op te maken. Een ander is het liefst naturel. De oude Grieken verwonderden zich al in het menselijk lichaam als het beginsel van alle schoonheid. En de Bijbel spreekt van de mens als kroon van de schepping. Is er iets mooiers dan dit meesterwerk van Gods handen? En Michelangelo beeldhouwde zijn David in de kracht van zijn jonge leven. En hoeveel vrouwen zijn er wel niet geschilderd in de bloei van hun leven? Een mens is een wereld van schoonheid. Soms zie je het van buiten, soms is het ook wel verborgen. Want ik weet wel, net als u, dat er soms geschonden schoonheid is. Mensen in een rolstoel omdat ze niet kunnen lopen. Soms gerimpeld door de tijd. Of met littekens van een ongeluk. Of een oor die het niet goed doet. En toch, er is zoveel schoonheid ook in zulke mensen. Ja, het leven is mooi. Mensen zijn net als

bloemen in grote verscheidenheid aan kleur en aan mooie vormen. Gods schepping is één en al verscheidenheid. Mensen zijn bijzonder in al hun verschillen. Er is geen eentonigheid, geen eenkleurigheid. We hoeven niet allemaal van gezelligheid te houden. Er zijn ook mensen die liever op zichzelf zijn. En er zijn er die graag op één plaats wonen. En anderen zijn liever zwervend. Er zijn kortbloeiers en laatbloeiers. Laten wij die verschillen aanvaarden als een waarmerk van het werk van Gods hand. Ik wens u een gezegende zondag.

Ja, en na het item De Zin van Zondag met als spreker dominee Remco Veldman hoorde u het lied Zolang er mensen zijn op aarde. En zojuist het hoboconcert in G minor Allegro van Benedetto Platti. En de solist was Alfredo Bernardini. Ja, Laura Breton, dat is een talent, een Romeins-Amerikaanse sopraan. Is pas 24 jaar, maar die won al een aantal talentenjachten in Roemenië Got Talent. Maar ook bereikte ze de finale bij America Got Talent. Nou, een zeer talentvolle sopraan. Zij zingt Adagio.

Nou, was dat niet de hoge C? Dat is een hele talentvolle sopraan. We zullen nog veel van haar horen. Ze is pas 24 jaar. En ze heeft ook belangstelling getoond voor opera. En ja, die gaat zich nog helemaal ontwikkelen. Laura Breton, of je Breton. Je schrijft het Breton. Dus dat is nog even de vraag hoe je het precies uitspreekt. Daar gaan we zeker nog van horen. Ja, dan gaan we nu luisteren naar een heel bekende The Last Rose. Friedrich Vlotov en Klaus Reimann spelen The Last Rose.

verwoestende overstroming heeft grote schade aangericht in Nepal. Hele dorpen zijn weggevaagd, wegen zijn vernietigd en veel mensen zijn afgesneden van de buitenwereld. Kerk in Actie komt samen met internationale partners en biedt noodhulp aan de getroffen inwoners. De overstromingen hebben werkelijk een verwoestend spoor achtergelaten. Er zijn al honderden doden gevallen en nog veel meer mensen worden vermist. Nou, de Kerk in Actie kan snel hulp bieden via ACT Alliance, een wereldwijd samenwerkingsverband van kerken en christelijke hulporganisaties. En doet ook op iedereen een beroep om mee te helpen. Die hulp is dus dringend nodig. En met uw gift voor het noodhulpprogramma kan Kerk in Actie gezinnen ondersteunen. U kunt via pkn.nl zien hoe u zo snel mogelijk geld kunt overmaken. En welk nummer de bank heeft enzovoort. Hulp voor Nepal. Wij luisteren nog naar een concert voor vier piano's.

Ja, dat was het concert voor vier pianos in A minor. BWV, Bachwerkenverzeichnis 1065. We naderen het nieuws van 11 uur. En in het tweede uur besteden we aandacht aan een bijzondere vorm van muziek via AI. Want ja, je kan alles doen tegenwoordig met AI. Onder andere ook goede muziek maken. En ook een zanger of zangeres erbij plaatsen. We hebben wat opnames die we laten horen. Heel bijzonder, maar waar gaat dat allemaal heen? Verder nog even aandacht voor het programma hier ronduit zondag. Dat er is tot 12 uur. En heeft u nou belangstelling om mee te werken of om redactiewerk te doen? U kunt altijd contact opnemen via de e-mail info@dnomedia.nl. Dus nogmaals, info@dnomedia.nl. Ik zei het al, we lopen tegen de klok van 11 uur voor het wereldnieuws. En tot die tijd nog mooie gitaarmuziek van de Katona Twins.

0: 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 11.
1: Ik ben Schuim van de Klucht. Dit is het nieuws. De Markewaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen is vanochtend weer open gegaan na het dodelijke ongeluk in de nacht van zaterdag op zondag. Bij het ongeval kwamen 3 mensen om het leven en raakten 5 anderen gewond. Er waren 3 voertuigen bij betrokken bij de aanrijding. Over wat er nou precies gebeurd is, bestaat nog veel onduidelijkheid. In Os is een 82-jarige fietser om het leven gekomen nadat hij op de Hertog Amondstraat werd aangereden. De bestuurder vluchtte en liet het zwaar gewonde slachtoffer achter. Later werd de vermoedelijke auto uitgebrand aangetroffen in Geffen op zo'n 10 kilometer afstand. De politie Oost-Brabant zoekt nog naar de bestuurder om getuigen op zich te melden. Bij een reef in het Zwitserse Aargau zijn volgens autoriteiten schoten gelost en worden meerdere slachtoffers gemeld. Het incident vond vannacht plaats bij een paardenrenbaan waar een dansfeest werd gehouden. De politie is massaal aanwezig en mensen worden opgeroepen uit de buurt te blijven. Over de toestand van de slachtoffers en de dader is nog niets bekend. De Nederlandse massadonor Simon zegt minstens 199 kinderen te hebben verwekt. Dat blijkt uit een brief aan de ouders. Dat zijn er veel meer dan de eerder bekende 121 kinderen. Hij doneerde sperma in Nederland, België, Duitsland en 1 ander Europees land. Simon zegt gestopt te zijn met zijn sperma doneren. En er is nog 1 vrouw nog zwanger. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
2: Is Mandy van der Plas van de ANWB. Het is vrij rustig onderweg. Wel staat er een lange file op de A27, Gorkum richting Breda, door een ongeluk bij Geertruidenberg. De rechterrijstrook is hier dicht, dat kost je ruim 20 minuten. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn staat file tussen Hoevelaken en Barneveld. Hier is de vertraging 10 minuten. En ook staat er een file aan de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd en hier sta je ongeveer 5 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Wij zijn DNA.
6: Met nu voor Zuidwest-Drenthe,
7: ronduit zondag.

Als zien glans nu stralersolen. Het lijkt wel een koraal eigenlijk. En dat is Deens, als ik het goed uitspreek. En dat is in het Nederlands. De zon schijnt nu in al haar glorie. Nou, dat is nu niet het geval. Maar we hebben wel een prachtige zonneschijn gehad. De afgelopen weken, maanden bijna. En ik wil ook nog graag eens de verdere tekst van dit lied achterhalen. Die kon ik niet vinden. Alleen de titel. I al sin glans, nu stralersolen. De zon schijnt nu in al haar glorie. Welkom in het tweede uur. Ook de mensen die in de kerk geweest zijn. Er is nog een aantal kerken dat om 9:30 zomers begint. En dat zal er ongeveer nu ook klaar zijn. Maar dat is nog een maandje. Of nee, nog twee maanden. Eind oktober gaat dan de winterdienstregeling weer in. Zoals op allerlei andere terreinen. Wij gaan dit uur veel aan muziek doen en ook nog wat vertellen over het AI-principe van zelf muziek maken. Want dat gebeurt op het ogenblik veel. Maar eerst gaan we nog luisteren naar een presto uit een hobo-concert. En u hoorde het Allegro in het eerste uur. En we gaan nu naar het presto, dat is nog even sneller. Weer van Benedetto Platti en Alfredo Bernardini is de solist.

Ja, Celine Dion is natuurlijk een heel bekende, wereldberoemde zangeres. Canada, zingt ook Frans, heeft een echte stem. Ik ga het er nou maar bij zeggen. Want wij luisteren naar Dansons van Celine Dion.

Ja, mooie muziek van Jan Mulder. We gaan nu even naar de AI-muziek. Ik hoorde van de week op de radio, Radio 5, een mooi nummer. Een Frans nummer. En dat was voor mij reden om daar eens achteraan te gaan wie dat nou zong. En toen kwam ik uit via internet bij meneer Eldon Carter. Dat is een muziekmaker, zeg maar. En die heeft een track gemaakt. In mei is die verschenen. On a laissé passer. We hebben het voorbij laten gaan. En dat staat symbool eigenlijk voor herinneringen, relaties of kansen die in de loop van de tijd zijn achtergelaten. De track is volledig gecomponeerd, geproduceerd en ingespeeld door Eldon Carter zelf. De basis van het nummer leunt zwaar op sfeervol snarenwerk en een prominente basgitaar, wat zorgt voor een intieme en effectieve sound die binnen de blues- en ambiëntstijl valt. Doel van de compositie: zonder zang of tekst gebruikt Carter de melodie om een gevoel van leegte en berusting over te brengen. De luisteraar wordt uitgenodigd om eigen herinneringen in te vullen bij de melancholische instrumentale tonen. En dan staat er: je kunt het zelf beluisteren via het nummer Ce que n'a pas gardé, pagina op Spotify. Nou, dat heb ik ook gedaan en toen kwam ik erachter dat er wel degelijk gezongen werd. Dat heb ik ook weer gevraagd aan AI. Maar er wordt toch gezongen? Er is dus wel degelijk tekst. Je hebt gelijk, was het antwoord. De nummers bevatten inderdaad Franstalige zang, ondanks dat ze als instrumentaal geregistreerd staan. De teksten over nostalgie en verlies worden vaak intiem en fluisterend gezongen. Nou, wij gaan even luisteren naar naar zo'n nummer. Ce que n'a pas gardé, luister zelf maar.

dan zeg je toch prachtig Franse chanson. Ik krijg ook het bericht, dat werd van de week ook, want ik heb daar even over gecommuniceerd. En dan kreeg je ook door dat de teksten zijn nog niet uitgeschreven. Maar zou binnenkort wel op Spotify verschijnen. Laat staan dat de vertaling al er is. Maar ik hou u op de hoogte hiervan. En straks draai ik nog iets Spaans. Want ook dat heeft die meneer gedaan. Een Spaans. Cuando la vida duele. Oftewel, wanneer het leven pijn doet. Het gaat wel over de wat diepere zaken in het leven. Eerst nog even een instrumentaal nummer. De Sound Academy Orchestra. Ik neem aan dat dat wel bestaat. Met bekende bellen.

Dat was Third Day met Cry Out to Jesus. Dan gaan we naar de agenda. Vanmiddag is er in Zuidwolde, achter het koeienpad, de boerderijcamping, Noldeweg 7 in Linden, een mini-concert van El Yakim. De aanvang is 14:30. In de pauze is er koffie, thee en iets lekkers. En u hoeft niet in de regen te zitten, want er zijn partytenten opgesteld. Dus komt allen, zou ik zo zeggen. Dan is er volgende week zondag 6 september in Hoogveen in de Vredehorst, Zuidwoldegeweg 32, een Praise and Preach met als titel Wees niet bezorgd. Met medewerking van Praise Band Online uit Nieuweroord. En de preach is in handen van dominee Gerard Grit van de Bethelkerk. Aanvang is 7 uur en na afloop is er koffie en thee. Er is geen entree, wel een collecte. Dan gaan we verder met Skillet, met What I Believe.

U hoorde Lauren Daigle met Let It Be A Hallelujah. Het uur zit er alweer op. Ik wijs u nog even weer op het mini-concert van El Yakim vanmiddag bij Achter het Koeienpad. En Tony zit alweer klaar voor de streek op zondag. En ik wens u een hele fijne zondag en een hele goede...

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het nieuws. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. In de historische binnenstad van Deventer brak om 19:15 vanochtend brand uit in een pand achter de Brink. Bewoners werden geëvacueerd en door ambulancepersoneel nagekeken. Eén persoon werd naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer zette een hoogwerker in. Rond 21:00 volgde ook een NL Alert met rookwaarschuwing. Het NECAMP wint het referendum in IJsland over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie. De voorsprong van de tegenstanders kan naar verwachting niet meer worden ingelopen. IJsland deed in 2009 aanvraag voor EU-lidmaatschap, maar bevoor die in 2013 naar de komst van een eurosceptische regering. Op de eilandstaat wonen ongeveer 400.000 inwoners. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
2: Dit is Mandy van der Plas van de ANWB. Er staat op dit moment alleen file op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Barneveld is het oponthoud 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Start de motor! De boerderij wacht!
6: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.

0: Streek op Zondag. Met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: Welkom op deze 30ste augustus. Nog één dag en dan is augustus voorbij. En komen we in de maanden met de R erin. September, het begint weer met de levertraan en zo. Alhoewel, ik geloof niet dat er nog veel mensen zijn die levertraan slikken. Het was vroeger wel zo, dan kreeg je dat met een beetje suiker of zo op een lepel. En dan, het was vies spul. Maar het hielp, zeiden ze, dus dat zouden we moeten doen. Meer weerstand en dat soort zaken tegen het slechte winterweer. Later kregen we van die capsuletjes, weet u vast ook nog wel. Maar tegenwoordig hoor ik nooit meer mensen over levertraan. Nou ja, misschien zijn er andere dingen voor in de plaats gekomen, vast wel. Wij hebben mooie muziek natuurlijk voor u, zoals u van ons gewend bent. We hebben de agenda flitsen en we hebben de 5 minuten van ziel.
0: De Streek op Zondag, met nieuws en agendaberichten uit en voor de streek. Met Tony Mulder.
1: We gaan beginnen met een nummer van Traffic. Dat heet Paper Sun.

In 2026, dit jaar dus, viert de Paardenvierdaagse Zorgvliet haar 20e editie. Vier dagen, 8 tot en met 11 september, vullen paardensport, natuur en gezelligheid de bossen van het Drents-Friese Wold. Dit evenement is het op één na grootste paardenevenement van Nederland en trekt jaarlijks zo'n 200 deelnemers, ruiters en menners, zowel onder het zadel als aangespannen. Vier verrassende routes, sfeervolle pauzeplekken en de ontspannen sfeer maken de paardenvierdaagse tot een geliefde traditie. 8 tot en met 11 september in Zorgvliet. Shocking Blue gaat verder met I'm a Woman. Daarna Dave D, Dozie, Mick en Titch met Hold Tight. En Gilbert O'Sullivan sluit dit rijtje van drie af met Who Was It?

0: Zandvoort.
1: Ja, en Gilles die reageerde wat laat deze keer. Dus ik zei tegen hem, omdat hij nog wel eens op pad is. Zit je weer ergens in een land waar de tijdsverschil heel groot is? Zou kunnen dat hij op het moment dat ik een appje stuurde, dat hij dan nog op bed lag. Maar nee, dat was niet zo. Hij zit op dit moment in Engeland. En hij schrijft van daaruit, de Ierse band Fontaine D.C. is terug. Dit najaar al staat de razend populaire band op de planken in de VS en Europa, met onder andere een stop in de Ziggo Dome. De eerste single van hun nieuwe album is intussen alweer een tijdje uit, maar om hun tour aan te kondigen en te vieren, ik weet niet of Richard hem heeft gevonden inmiddels, ja, gaan wij luisteren naar een nummer van Fontaine D.C. geheten Marianne.

Ja, dat waren de Fontaines DC met het nummer Marianne. Ik kreeg zojuist nog een berichtje door van Richard. Die heeft dat waarschijnlijk ook via de telefoon vernomen. Dat is dat er bij het tuincentrum Strijker. En tuincentrum Strijker is in Hogeveen, dacht ik, hè? Ja. Daar is vrijdag en zaterdag een manifestatie. En die heet Flower Art. Dus dat heeft te maken met bloemenkunst. Mocht u daarin geïnteresseerd zijn, dan kunt u daar natuurlijk naartoe. Het zal de hele dag zijn, denk ik, of twee dagen, vrijdag en zaterdag. De entree is gratis en ook de koffie en de thee zijn gratis. Dus mocht u nog geen plannen hebben, dan kunt u terecht bij tuincentrum Strijker in Hogeveen voor de manifestatie Flower Art. We gaan luisteren naar The Glitter Band en People Like You and People Like Me. Daarna Kenny Rogers en Ruben James en Barry en Eileen met If You Go.

I Hear You Knocking, Dave Edmunds. Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Werkgroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens de Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. De stichting nodigt alle geïnteresseerde runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30.

The Searchers waren dat met Sweet For My Sweet. Daarvoor hoorde u Fastball en Out Of My Head. En begonnen met Manfred Mann en I'm Up and I'm Leaving. Ik zie op mijn klokje dat we nog even tijd hebben voor een berichtje. Velen van u kennen Delia Bremer en volgen haar waarschijnlijk ook wel via social media. Maar ze heeft haar nieuwe bundel uitgebracht. Een negende dichtbundel en die heet Koorden tussen jou en mij. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit werk dat Delia maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Het Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter. Goed, het zit er bijna op. Bij is het droog? Lijkt er wel op. Misschien dat er nog een spatje valt. Het zou vandaag vanmiddag in ieder geval droger worden. We zouden misschien ook nog een glimp van de zon zien. Die zie ik nog niet. Maar misschien komt dat later op de middag nog. Wij sluiten af met het lange nummer van Cockney Rebel. Dat heet Sebastian. Vindt u vast ook leuk. Tenminste, ik vind het leuk. En ik denk dat heel veel mensen dat ook leuk vinden. En mede namens Richard wens ik u nog een hele fijne zondag. Een goede week en wat ons betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.

Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. En tot zover het nieuws.

0: de A16 richting Breda. Tussen knooppunt Terwegseplein en knooppunt Ridderkerk. 3 kilometer, 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
5: Vieze sportbitjes, snurkbeugels, aligners, implantaten, hormonale chaos. Of wil je gewoon beter voor je mond zorgen? Blue M heeft de oplossing die bij jou past. Met zuurstoftechnologie voor een gezonde balans in je mond. Blue M, de nieuwe standaard in mondverzorging. Nu bij de online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
7: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.

zijn de headlines uit het nieuws. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen... gisteravond bij station Amsterdam Centraal. De leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al sinds vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen tot 750. Het weer nog. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden. En tot zover het weer in de headlines.

0: Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl. 3 uur.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een 43-jarige man uit Naarden wordt verdacht van het steken van 3 mannen gisteravond bij station Amsterdam Centraal. 2 gewonden moesten kort naar het ziekenhuis en de verdachte ligt vandaag als enige nog in het ziekenhuis. Aan het steekincident rond 19:30 ging een vechtpartij vooraf. De politie heeft nog geen informatie over de identiteit van de slachtoffers. Leiders van VVD, D66 en CDA overleggen al vanaf vanochtend op het ministerie van Financiën over de begroting. Ze moeten besluiten met welke oppositiepartijen wordt samengewerkt. D66 en CDA willen Pro niet uitsluiten, maar die partij eist dat de miljardenbezuiniging op sociale zekerheid verdwijnt. Met Pro heeft de coalitie bijna meerderheid in de Eerste Kamer. Vanochtend om 11 uur vond in heel Noorwegen gelijktijdig herdenkingsdiensten plaats voor de overleden koning Harald. In Asker moest de politie ongeveer 500 mensen wegsturen omdat de kerk te vol zat. De koninklijke familie was aanwezig, behalve koningin Mette Marit vanwege gezondheidsredenen. In Oslo, Stavanger en Kristiansand was ook grote drukte. Het dodental na de overstroming in Nepal en Tibet is opgelopen naar 750... met 734 doden in Nepal en 16 in Tibet. In Nepal worden nog 2500 mensen vermist, waaronder bijna 600 buitenlanders. Bijna 20.000 reddingswerkers werken door, maar hevige regen bemoeilijkt hun werk aanzienlijk. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.

0: verkeersinformatie.
1: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via Torarica.com. Torarica, we share the best with you. Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
3: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer.

langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.

0: is DNO.
1: Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde Runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. Op zaterdag 5 september tussen 10 en 4 zal in de Grote of Mariakerk in Meppel een grote boekenbeurs worden gehouden. Het is een boekenmarkt waar 70 bekende en onbekende schrijvers hun boeken presenteren en te koop aanbieden. Een unieke kans om met auteurs van verschillende genres in contact te komen, hen te bevragen over hun boeken, het schrijfproces en natuurlijk een gesigneerd exemplaar mee naar huis te nemen.

0: Dit is DNO.
1: Het vorig jaar vernielde en daarna gerestaureerde Molukse monument in Rauwveen wordt op zaterdag 19 september officieel onthuld. De panelen zijn hufterproef gemaakt, er is een verbodsbord geplaatst en er staat een camera op het monument gericht. Dit moet samen met meer kennis vandalen weren. De heropening op zaterdagochtend 19 september moet een gebeurtenis worden waarop het Molukse verhaal centraal staat. Het programma is nog niet klaar, maar het lijkt erop dat een Kamerlid de onthulling gaat doen. Voor de tweede keer organiseert Stichting Promotie Evenementen Dieversluis een spectaculaire drakenbootrace op zaterdag 5 september bij de prachtige Dieversluis in de Drentse Hoofdvaart. Een uniek en sportief evenement waar samenwerking, kracht en plezier centraal staan. Tijdens de drakenbootrace Dieversluis varen telkens twee boten tegelijk tegen elkaar over een afstand van 175 meter. De races beginnen om 12:30.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8. Noord-Overijssel 106.6. En online via wijzijndno.nl. 4 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks PvdA. PRO-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. Bij een gekapseisde veerboot voor de kust van Cyprus zijn doden gevallen. Dat meldt de premier van Noord-Cyprus. Het schip was zondag met 267 opvarenden onderweg van Kyrenia naar Turkse Tasuku toen het kapseisde. Ongeveer 100 opvarenden zijn gered door de kustwacht. De oorzaak is nog niet bekend. De Chinese olie- en gasproducent PetroChina zag de winst in de eerste helft van dit jaar met 22% stijgen tot ruim 13,3 miljard euro. De stijging komt door hogere inkomsten uit olie- en gaswinning. De Brentolie bedroeg gemiddeld $86 per vat tegen $71 in dezelfde periode vorig jaar. De oorlog in het Midden-Oosten ontregelde de oliemarkt. En tot zover het nieuws. Vanmiddag blijft het wisselvallig met regionaal nog enkele buien. Al blijft het op veel plaatsen lange tijd droog en breekt af en toe de zon door. De zuidwestenwind zwakt iets af. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 19 tot 22 graden.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
5: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroep.nl.
6: Mag.
7: Wat mag?
6: Je weet wel Mac.
7: Hè?
6: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
8: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
9: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
10: Omdat ik samen verder wil.
11: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
12: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
13: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.

Dit is DNO. Proef en beleef op 1, 4 of 15 september de sfeer van Drenthe zoals Vincent van Gogh die leerde kennen. Een korte vaarttocht over een historisch stukje Hogeveense vaart. In de vertrekunit van de Drentse Praam wordt een video vertoond waarin Vincent van Gogh aankomt in Hogeveen en kennis maakt met Drenthe. Er wordt koffie met boerenmik geserveerd. Boerenmik aten de veenarbeiders vroeger ook. Bij de plaggenhut ga je van boord en ontmoet u het veenvolk. Vertrek op alle genoemde data om 9:30 of om 13:30 bij de Drentse Praam aan de Terpweg in Hogeveen. Een kaartje kost €19,75. Literair en beeldend kunstenaar Delia Bremer uit Nieuweroord heeft haar 9e dichtbundel Koorden tussen jou en mij gepresenteerd. De bundel bevat ongeveer 40 gedichten die zijn ontstaan vanuit het rouwproces na het overlijden van haar moeder in 2016. De gedichten kwamen voort uit het werk dat Bremer maakte tijdens een maand als artist in residence in Galerie Langhuis in Zwolle. Daar werkte zij aan verschillende schilderijen over het leven van haar moeder. Vanuit dat project ontstond ook het thema van de bundel, de koorden tussen moeder en dochter.

0: Dit is DNO.
1: Woonden er tienduizenden jaren geleden al mensen in de bossen rondom Ruinen? Op zaterdag 12 september haalt de Stichting Archeologische Berggroep Ruinen archeoloog en prehistorisch specialist Marcel Niekes naar het dorp. Tijdens Open Monumentendag geeft hij in de Mariakerk een unieke en gratis toegankelijke lezing over de steentijd in Drenthe. SAWR nodigt alle geïnteresseerde runders en andere belangstellenden van harte uit om deze ochtend bij te wonen. De toegang is dus volledig gratis en de lezing begint om 10:30. De Nederlandse Genealogische Vereniging organiseert in samenwerking met Bibliotheek Hogeveen een gratis cursus genealogie voor beginners. De cursus wordt verzorgd door Jan en Anneke Pol, beiden genealogiedeskundigen. Tijdens de cursus leert u stap voor stap hoe u uw stamboom kunt onderzoeken. U maakt kennis met verschillende websites en archieven, waaronder het Drents Archief, en krijgt praktische tips voor het zoeken naar geboorte, huwelijks- en overlijdensgegevens. De cursus vindt plaats op vrijdag 11 september van 2 tot 4 in Bibliotheek Hogeveen. De bijeenkomst wordt gehouden in de computerruimte.

0: 106.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van appartementen en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. Pro-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En tot zover het nieuws. Vanavond domineren flinke droge perioden met afhankelijk nog wat zonneschijn. Het weerbeeld in het land. Later neemt de bewolking vanuit het westen weer toe en de temperatuur blijft hangen op zo'n 17 tot 19 graden.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you. Online.

0: De eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
1: Zuidwest-Drenthe, pro und munter.

0: De beste Deutsche Schlagers hoor je iedere zondagmiddag tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.
1: Ja, er is niets aan toe te voegen. Goedemiddag en van harte welkom bij Froh und Munter. Jouw mooie zondagmiddag weer met die hits uit de Alpenlanden. Kult, rock, slager, pop. Ja, ik kan een heel rijtje op gaan noemen, maar het komt gewoon allemaal voorbij. Nieuw en oud. En over nieuw gesproken, eens even kijken. Ik heb wat klaargezet. Ik heb wat klaargezet van Kirsten Ott. Ja, die komt met nieuw materiaal. Die is ermee gekomen. Een voorproefje op het nieuwe album. Inmiddels is ze sinds 2016 al mooi succesvol op weg. Zij brak toen door met Die Immere Lach. Misschien kun je dat nog herinneren. Wat een hit was dat. 1000 mal nein dus. Kirsten Ott. Waarmee ik de show ga starten van Froh und Munter. Ik wens jou heel veel plezier.

0: Kirsten Ott. Ja, ze verbaasden ons iedere keer weer. 2016, wat ik al zei, toen begonnen met haar het grote avontuur met Die Immerlach. En inmiddels zijn we heel wat albums alweer verder. En het is nog wachten op een nieuw album. Ja, die komt eraan hoor. Ben ik van overtuigd. Dit is een klein voorproefje dus van Kirsten Ott. Froh und Munter. Ontzettend fijn dat je luistert.
1: Luister naar Froh und Munter. Tot 6 uur met Roy.

firma Garfunkel Junior en Senior. Ja, de Condor zit op jouw zondagmiddag hier bij Froh und Munter. Nu met muziek van Muziekapostel Elute.

0: en een nieuw jasje weer. Bekend liedje is het trouwens in Loeten. Ja, een soort van cover zal er wel zijn. Tuurlijk kan dat. Je kunt alle liedjes steeds weer opnieuw uitbrengen. En dat deed ook de formatie Muziek Apostel.
1: Pro Munta. Tot 6 uur met Roy Wemmenhoven.

0: roze.
1: Daniel Sommer, hij kwam in één keer in 2020 met dit nummer. En toen was hij daar. Hij stond op het podium en we zijn hem nooit meer kwijtgeraakt, volgens mij. Ja, zo is hij ingestapt in het slagerverhaal, zeg maar. Daniel Sommer, uiteraard ben je op de radio nog een beetje na Sommer. Ja, mooie woordspeling. Van we gaan de herfst natuurlijk alweer mooi tegemoet. De R in de maand volgende week alweer. Het gaat snel allemaal. Maar goed, hè, we hebben het er maar niet over. We denken terug aan een fijne zomer. Hele warme zomer trouwens. En een droge zomer, dat wel. Maar goed, het had ook aan een stuk door kunnen regenen. Dan was het ook weer niet goed geweest. Het is ook eigenlijk nooit goed. Nee, maar goed. Die hele discussie over het weer, die gaan we maar ergens anders voeren. Wij zijn hier in de weer om hele mooie hits te draaien. Zo heb ik ook klaarstaan Andrea Berg. En het nummer dat heet Feel So Schön Om Wazos. I'm

natuurlijk ook weer splinternieuw vers van de Pest van Vanessa Mai. Ja, kwam vorige week uit met het nummer I Fall in Love. Uiteraard hoor je dat hier op de radio, DNO. Iedere week tussen 5 en 6 uur, zo ook deze zondagmiddag. Wat een gezellige uitzending. Ik heb nog heel wat muziek klaarstaan. Ik ga zo verder met die jonge Waldensteiner. Ik had er nog nooit van gehoord. Heidkamer.

0: Een nieuwe fiets kopen? Dat doe je niet iedere dag. Kies daarom voor een persoonlijke benadering, vakkennis en kwaliteitsmerken. Kies voor Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Altijd volop keuze uit de nieuwe collectie fietsen en kinderfietsen. Wist u dat u ook een fiets bij ons kunt leasen en dat wij dé Koga-specialist zijn? Kom proefrijden bij Van der Laan Tweewielers in Zuidwolde. Of kijk op vanderlaantweewielers.nl.
1: Dit is DNO. Zuidwest-Drenthe 104.8, Noord-Overijssel 106.6 en online via wijzijndno.nl.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. IJsland hervat niet de onderhandelingen met de Europese Unie over toetreding na het referendum van afgelopen zaterdag. Premier Kristrún Frostadóttir zegt de uitslag te respecteren, waarbij met nipte meerderheid werd gestemd tegen hervatting van de gesprekken. Ze noemt de discussie wel extreem behulpzaam en IJsland komt er sterker uit. Met de opkomst van 80% is het wel een overwinning voor de democratie. De brand in een pand aan de Brink in Deventer is rond 2:30 helemaal geblust. Ongeveer 25 bewoners van

0: appartement en omliggende panden werden geëvacueerd en opgevangen bij Hotel Royal en de VVV. De brand brak rond 7:30 vanochtend uit in een tussenvloer tussen de begaande grond en de eerste etage. Over de oorzaak en de schade is nog niets bekend. Paul Rozemuller, fractievoorzitter van PRO in de Eerste Kamer, stopt volgend jaar mei met de politiek wanneer er nieuwe Eerste Kamerverkiezingen zijn. De 70-jarige politicus zit sinds 2019 in de Eerste Kamer en was eerder fractievoorzitter van GroenLinks en GroenLinks-PvdA. PRO-leider Jesse Klaver noemt hem gedreven en gezaghebbend. Rozemuller wil maatschappelijk wel actief blijven. De identificatie van overstromingsslachtoffers in Nepal verloopt uiterst moeizaam. Zaterdagavond waren van de 669 geborgen lichamen slechts 20 geïdentificeerd. Van 211 slachtoffers waren de lichamen ernstig toegetakeld door het water. Waar identificatie onmogelijk is, worden DNA-profielen veiliggesteld en lichamen alvast begraven om gezondheidsrisico's te voorkomen. En tot zover het nieuws.
1: Vanavond blijft het op de meeste plaatsen droog, maar laten ontstaan aan de westkust buien. Komende nacht trekken stevige buien over het land met vooral aan de kust veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend blijft het wisselvallig met buien. Het wordt ongeveer 16 graden met een matige tot krachtige zuidwestenwind. Later op de dag kan het 20 graden worden.

0: tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op beterschoenen.nl.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group, waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Haal de hotelbeleving in huis met Benashi wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimte. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. Benacci.com.

Een heel hartelijk welkom bij het programma Glorieklanken, hier bij DNO Media. Fijn dat u weer gezellig met ons meeluistert. De komende tijd hoort u bij ons mooiste christelijke muziek, maar natuurlijk zijn we ook voor uw verzoekjes die vorige week zijn aangevraagd. En wilt u ook een lied aanvragen? Dat kan. Bel dan naar 0528 373 444. En vanavond is Willemijn speciaal gekomen om de telefoon voor u op te nemen. Dus laat haar niet voor niks zitten en bel gewoon gerust heel veel voor heel veel verzoekjes voor volgende week. Roel Schudder zit voor de knoppen. En ik ben Annemarie en ik heb het programma vanavond voor u mogen voorbereiden. We gaan naar ons tweede lied. Ons volgende lied, dat heet Welkom Thuis. Soms voel ik een diep verlangen naar een wereld zonder pijn. Naar een wereld zonder zorgen. Wat zal dat een zegen zijn.

Ja, wilt u ook een verzoekje aanvragen voor volgende week? Bel dan naar de studio en appen kan ook. Het nummer is 0528 373 444. En afgelopen week hoorde ik dit lied op de radio. Onze Vader heel dichtbij. Het is een nieuw lied en het wordt gezongen door Sterren van de Maan. En het gaat over de nabijheid van God. Luister maar mee.

Annie van der Veen heeft een verzoek aangevraagd voor Johan Wolf, Marianne Hazen, het team Glorieklanken en alle luisteraars. En zij vroeg om het lied De Kerk van alle Tijden.

En ook willen we een mooi verzoek draaien voor Wim Oegies. We bidden je veel kracht toe in deze moeilijke periode. En daarom draaien we vanuit de studio een mooi lied voor jou. Een toekomst vol van hoop.

Ons volgende lied is een psalm. Psalm 42. Zoals een hert naar water zoekt, wanneer de dorst niet langer zwijgt. Zo zoekt mijn hart naar u, o God, naar uw nabijheid die mij draagt. Mijn tranen zijn mijn brood geworden. De dagen voelen koud en lang. Ik vraag mij af, waar bent u toch? Mijn ziel wordt moe van angst en bang. Maar diep van binnen hoor ik zacht, vertrouw op mij, ik laat je niet los. Al lijkt de nacht nog eindeloos, uw licht verdwijnt voorgoed niet. Mijn ziel, waarom ben je zo onrustig? Waarom verlies je steeds de moed? Hoop op God, ook in het donker, want hij is trouw en hij is goed. Wanneer de golven over mij slaan en alles wankelt wat ik weet, dan houd ik vast aan uw beloften, ook als mijn hart ze even vergeet. Want eens zal ik u weer ontmoeten en zing ik dankbaar voor uw licht. Mijn God, mijn hoop, mijn vaste rots, op u richt ik opnieuw mijn zicht.

Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker geraakt door een onbekend projectiel. Het incident vond plaats voor de kust van Oman, maar er zijn geen gewonden of milieuschade gemeld. De verantwoordelijke is onbekend. De zeestraat blijft gespannen door aanvallen en dreigementen rond het belangrijke scheepvaartverkeer. Een 41-jarige man heeft blijvende gehoorschade opgelopen door het vuurwerkgeweld van Feyenoord-supporters tijdens de wedstrijd tegen SC Cambuur. In totaal raakten 7 mensen gewond. Cambuur neemt extra veiligheidsmaatregelen. Feyenoord heeft tientallen mogelijke daders in beeld voor een stadionverbod. De club heeft aangifte gedaan. Oekraïne bereidt nieuwe gesprekken voor met vertegenwoordigers van de Amerikaanse president Trump. President Zelensky zegt dat beide landen veel standpunten delen. Tegelijkertijd beschuldigt hij Rusland van uitputtingsaanvallen met drones. Volgens Zelensky werden de afgelopen 4 dagen bijna 1500 drones ingezet. Oekraïne wil in het najaar 90% onderscheppen. Familieleden van de vermiste Nederlanders Maaike Molhuizen en Christian Berghuis zijn diep aangeslagen en leven tussen hoop en vrees. De twee maakten deel uit van een reisgroep naar de berg Kailas in Tibet. Sinds de overstromingen in Nepal en Tibet ontbleek van hen ieder spoor. En tot zover het nieuws. In de nacht trekken flinke buien over het land, vooral aan de kust met veel regen, onweer en windstoten tot 70 km per uur. Morgenochtend en middag blijft het wisselvallig met stevige buien, lokaal veel regen en onweer. De temperatuur loopt op naar 20 graden. De westelijke wind is matig tot krachtig, aan zee windkracht 6.